0: Knock knock, who's there?
1: Te zek. Ben de kleuter die nog peutert, ben de goede van je ziel. De klein die wil speel met een bal en bolle wiel. De klein die wil buiten, huiten enthousiast. Een steen door de ruit, man, hij wacht niet tot dat past haast. Kom, we zijn aan beurt. Ho, Karel.

zijn we ziel, zijn je God. De sleutel is een kier van ons hele vak. Maar ik kan mes met een passie, die heb ik te lang. Dus sleutels dan naar buiten, of geef ons op het schat. We kunnen je lange kniezen op ons vastgelopen pad. Sleutels dan naar buiten, of geef ons op het schat. We kunnen je lange kniezen op ons vastgelopen pad.